Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

1, 2, 1, 2, 3, 4.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

terwijl ze staan te dansen op hun hoed. Wie kent er niet de Argentijnse tango? Met zijn sensuele

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een groep rond ondernemer Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld neemt voetbalclub Antwerp over van zakenman Paul Gijsens. Ze houden CEO Sven Jaak en sportief directeur Mark Overmars aan boord. De overname hing al een tijdje in de lucht. Wouter van den Houten was eerder 5 jaar voorzitter van Anderlecht. Dat zal hij bij Antwerpen niet zijn, die rol is voor Jaak van der Meijeren. Onder Paul Gijsens was Antwerpen 3 jaar geleden eindelijk nog eens landskampioen. Maar de laatste jaren waren er vooral financiële problemen. De gouverneurs van de provincies Waals-Brabant en Namen verlengen de hittemaatregelen tot eind deze maand, uit vrees voor bosbranden. Vuur maken op open plekken in bosrijk gebied blijft verboden en ook vuurwerk is verboden. In Bijveren, in het zuiden van Namen, heeft de burgemeester een scoutskamp stilgelegd omdat ze de maatregelen, ondanks waarschuwingen, niet naleefden. Mexico is getroffen door een aardbeving van 7,4 voor de kust. Er is meteen tsunami-alarm afgekondigd. En ook in het zuidoosten van China heeft de aarde gebeefd. Daar zijn 8 mensen omgekomen, tientallen zijn vermist. Voor de kust van Jemen hebben onbekenden een schip gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht zijn het Somalische piraten. Het schip is een tanker met chemicaliën en olie aan boord. Het was op weg via een van de drugsbevaren zeeroutes. Het Maritiem Veiligheidscentrum voor de Indische Oceaan volgt het schip nu op de voet. De Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was mee in een vlucht met een grote groep. In de sprint grijpt Maxime Van Gils net naast de 3e plaats. Tadej Pogacar blijft in het geel. Remco Evenepoel staat 3e. Het is helder en minima zakken naar een graad of 17. Daarna zaterdag met afwisselend zon en wolken en heel misschien kans op een buitje. Maxima dan rond 26 graden. Zondag nog iets frisser dan 23 graden.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij huilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De FOD Economie waarschuwt opnieuw voor malafide webwinkels die klanten lokken met aantrekkelijke aanbiedingen. Zo bestelde een vrouw uit Nieuwerkerken schoenen via de webshop Coco Fashion nadat ze de advertentie op Facebook had gezien. Ze betaalde €55, maar ontving haar bestelling nooit. Toen ze contact probeerde op te nemen, bleef het antwoord uit. Inmiddels is de website volledig verdwenen. Volgens de FOD Economie zien zulke webshops er vaak professioneel uit, maar verdwijnen ze snel nadat ze voldoende slachtoffers hebben gemaakt. Consumenten doen er goed aan de betrouwbaarheid van webshops en webwinkels vooraf te controleren. Vlaamse minister Hilde Krevits wil onderzoeken waarom steeds meer mensen zich in Nederland laten cremeren. Volgens haar zijn er vragen over de lagere tarieven en de regelgeving. Limburgse uitvaartondernemers reageren verrast op de term crematietoerisme. Ze benadrukken dat crematies over de grens al jarenlang op een respectvolle manier gebeuren en vaak gewoon praktischer zijn. Vooral voor gemeenten dicht bij de Nederlandse grens liggen crematoria zoals Weert en Echt dichterbij dan die van Hasselt of Lommel. Volgens de ondernemers zijn de prijsverschillen bovendien kleiner dan vaak wordt beweerd en worden nabestaanden altijd correct geïnformeerd. Vandaag vertoeven we in Limburg in gematigd warme luchtmassa's. Halverwege de namiddag zal het ongeveer 25 graden Celsius worden. Er komt een matige noordwestenwind staan. In de schaduw kan het dan ook wat fris aanvoelen. We krijgen een afwisseling van zon en stapelwolken. De kans is zeer groot dat we het overal in Limburg droog zullen houden. Er volgt een frisse nacht naar zondag. Op sommige plaatsen in de landelijke omgeving duikt de temperatuur beneden 10 graden Celsius.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Vlaamse luchthavens moeten meer gaan samenwerken en krijgen de komende jaren ook een kwart minder subsidies. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Door meer samen te werken moeten ze efficiënter en goedkoper kunnen werken. En verder maakt de regering het ook eenvoudiger om vergunningen aan te vragen en er komen extra plaatsen voor kort verblijf in woonzorgcentra. En grote sportwedstrijden zoals die van de Rode Duivels of een bekerfinale moeten op een gewone tv-zender te zien zijn, niet enkel via een app. En ook het kernkabinet van de federale regering heeft belangrijke knopen doorgehakt. Zo komt er een berekening van de werktijd per jaar en niet meer per week. Bedrijven die seizoensgevoelig zijn, zoals het toerisme, de tuinbouw of de evenementensector, kunnen de werktijd zo anders indelen, zonder tijdelijke werkloosheid. Ook werknemers zelf kunnen hun werktijd anders indelen. En de vliegtaks stijgt minder, 7 euro in plaats van 10 euro, voor vluchten langer dan 500 kilometer. Het is een drukke zaterdag op de Europese wegen door de vakantieuitocht. Vooral in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië is grote verkeersdrukte verwacht met mogelijk lange files. Mobiliteitsorganisaties VAB en Touring raden aan om mogelijk pas morgen te vertrekken. En ze waarschuwen ook voor zwaar onweer in de Alpen. De VS hebben nu al 7 nachten op rij Iran bestookt met raketten. Daarbij zijn gevechtsvliegtuigen, drones en oorlogsschepen ingezet. En opnieuw heeft Iran geantwoord met aanvallen op Amerikaanse basissen in de buurlanden. Er zijn ook 2 schepen gebombardeerd in de straat van Hormuz. En in Gent zijn de Gentse feesten gestart, maar het podium van Poli Poli bleef de eerste uren leeg, omdat het afgekeurd was. Het podium staat op het water, maar het bleek te zwaar. Er zijn gisteravond nog aanpassingen gebeurd en daarop is het vrijgegeven. De komende 8 avonden kunnen de concerten daar gewoon doorgaan. Afwisselend zon en wolken en heel misschien kans op een buitje, al zal het plaatselijk blijven, maximaal rond de graad of 26. Morgen nog iets frisser, dan 23 graden. Ook de komende week temperaturen vooraan de 20 graden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

De Queen of Disco, Donna Summer. Een hele goede morgen allemaal, een hele goede zaterdagmorgen allemaal. Welkom in Espresso in de vakantieaflevering of de vakantieeditie, moet ik dan zeggen. Met vandaag, behalve koffie, heel veel muziek. Onder andere van Freddie Breck, van The Marvelous, van Jason Donovan, van Lux Steno en van Cliff Richard.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vios.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.
4: Espresso, terug naar de tijd toen ze nog echt konden zingen, echt radio maken en toen ze nog wisten hoe ze echt de koffie moesten zetten. Espresso, elke dag, 7 op 7, van 9 tot 10 met Ludo Wijnen, de man die de zon doet schijnen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Vlaamse luchthavens moeten meer gaan samenwerken en krijgen de komende jaren ook een kwart minder subsidies. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Door meer samen te werken moeten ze efficiënter en goedkoper kunnen werken. En verder maakt de regering het ook eenvoudiger om vergunningen aan te vragen en er komen extra plaatsen voor kort verblijf in woonzorgcentra. En grote sportwedstrijden zoals die van de Rode Duivels of een bekerfinale moeten op een gewone tv-zender te zien zijn, niet enkel via een app. En ook het kernkabinet van de federale regering heeft belangrijke knopen doorgehakt. Zo komt er een berekening van de werktijd per jaar en niet meer per week. Bedrijven die seizoensgevoelig zijn, zoals het toerisme, de tuinbouw of de evenementensector, kunnen de werktijd zo anders indelen, zonder tijdelijke werkloosheid. Ook werknemers zelf kunnen hun werktijd anders indelen. En de vliegtaks stijgt minder, 7 euro in plaats van 10 euro, voor vluchten langer dan 500 kilometer. Het is een drukke zaterdag op de Europese wegen door de vakantieuitocht. Vooral in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië is grote verkeersdrukte verwacht met mogelijk lange files. Mobiliteitsorganisaties VAB en Touring raden aan om mogelijk pas morgen te vertrekken. En ze waarschuwen ook voor zwaar onweer in de Alpen. De VS hebben nu al 7 nachten op rij Iran bestookt met raketten. Daarbij zijn gevechtsvliegtuigen, drones en oorlogsschepen ingezet. En opnieuw heeft Iran geantwoord met aanvallen op Amerikaanse basissen in de buurlanden. Er zijn ook 2 schepen gebombardeerd in de straat van Hormuz. En in Gent zijn de Gentse feesten gestart, maar het podium van Poli Poli bleef de eerste uren leeg, omdat het afgekeurd was. Het podium staat op het water, maar het bleek te zwaar. Er zijn gisteravond nog aanpassingen gebeurd en daarop is het vrijgegeven. De komende 8 avonden kunnen de concerten daar gewoon doorgaan. Afwisselend zon en wolken en heel misschien kans op een buitje, al zal het plaatselijk blijven, maximaal rond de graad of 26. Morgen nog iets frisser, dan 23 graden. Ook de komende week temperaturen vooraan de 20 graden.
1: Dit is Hit Riders. Met Mark Bridouet.
2: De enige echte.

van Maine, de Stylistics, met dat onvergetelijke Can't Give You Anything But My Love. Een warm bad van soul en nostalgie om ons programma mee te beginnen. Hallo en hartelijk welkom bij Het Waardes, de plek voor de grootste klassiekers en de mooiste herinneringen van weleer.

Opgelet voor wie lief staat te doen als ze vlak voor je staan, want eenmaal achter je rug verdwenen kan hun verhaal totaal anders klinken, net zoals de Backstabbers van The OJ's. Dat waren zowat de paradepaardjes van het Philly-label van Gamble & Huff, al moesten ze die eer delen met onder andere The Three Degrees en deze jongens Harold Melvin en The Blue Notes.

klassieker van Harold Melvin en de Blue Notes, If You Don't Know Me By Now. In verband daarmee, ik keek vreemd op toen ik een week of vier geleden in een weekendkrant las dat het merendeel van de jeugd niet meer weet wie of wat de Beatles zijn, laat staan welke hun grootste hits waren. De kids die vergeten dat, onder andere die groep de basis vormt van de popmuziek. Die moeten hoogdringend wat vaker naar Radio Ludo luisteren, vind ik. Back to Basics, zoals we dat hier elke dag doen. Hey!

Ook een groep die een plaats verdient in de geschiedenis van de popmuziek, The King's Death of a Clown. En ik ga nu al recht staan en me stilaan naar hiernaast begeven, naar onze Edwardus Jukebox. Een mooi exemplaar, al zeg ik het zelf. Alleen, daar staat maar één knop op en de voorwaarde dat die jukebox eigenzinnig zijn gang mag gaan. Dat staat er, kijk maar, lees maar mee hier. Dat staat er vooraan. Ik laat de keuze dus aan hem of haar. Dat moet ik nog eens controleren. Laat ik je kennis maken met het AI-project. Dat is plezant. Neon en de Heartstrings.

Onze jukebox was blijkbaar in de ban van de maan, zo te horen, na Shawadi Wadi met Under the Moon of Love, de Marcel's Blue Moon. Daarmee dook de doo-wop plots op in onze zaterdagse hitwaardes, en dat smaakt sowieso naar meer, meer dan geliefd, dat genre hier bij ons, dus zitten we met deze plaat meer dan goed.

een hit die ik pas leerde kennen toen ik voor het eerst de film American Graffiti zag. Een film uit 1973 van George Lucas. En daarin hoor je onder andere deze gouden hit van de Skyliners, Since I Don't Have You. Maar zo hoef je niet te denken, want Radio Ludo is er elke dag, dag en nacht, elke dag van de week. Een betere vriend dan onze zender kan je je moeilijk indenken.

Scott McKenzie, San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Dat was terug naar de Flower Power. Scott McKenzie, een goede vriend van John Phillips, die dit nummer ook samen met hem schreef. En ook bedoeld voor zijn stem. Maar John was eigenlijk het boegbeeld van de mama's en de papa's. En die waren al zo'n beetje hippies. Mooi, af van wel het.

jongen die het aandurfde een protestsong onder handen te nemen en de akoestische gitaar, dat een must was in dat genre, te vervangen door een elektrische The Birds, Mr. Tambourine Man, een nummer geschreven door de man die het ook aandurfde zich voortaan elektrisch te laten begeleiden. Hij werd tijdens een live concert daarom bijna gelyncht. Ik heb het over Bob Dylan.

Bob Dylan, I Want You. Van de songs van Bob hoor je normaal af te blijven, al dacht Bart Peters de pot op. En die maakte een vlotte vertaling van die song. Deze song die heb ik ook vaak horen coveren, maar er is toch maar één versie die al decennia lang meegaat en aan de top blijft staan. Ik heb het over deze.

live gezien tijdens Jazz Bilze, Procol Harum, A Watershed of Pale. Ik heb zin in een paar uptempo nummers. Een van de allereerste rockers die de populaire muziek rijk was. Samen met Johnny Cash en Elvis Presley zat hij in dezelfde platenstal. Bij Sun Records in Memphis, the one and only Jerry Lee Lewis.

Van puberende slungel tot een half volwassen exemplaar Have a Boy en Have a Man Nick Lowe. Zometeen meer van dat, wat zeg ik, veel meer. Ik ga even een paar push-ups doen om fit te blijven. Dan nog een paar plaatjes bij elkaar zoeken voor nog een uur hitwaardes. Zo dadelijk, na het nieuws.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Vlaamse luchthavens moeten meer gaan samenwerken en krijgen de komende jaren ook een kwart minder subsidies. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Door meer samen te werken moeten ze efficiënter en goedkoper kunnen werken. En verder maakt de regering het ook eenvoudiger om vergunningen aan te vragen en er komen extra plaatsen voor kort verblijf in woonzorgcentra. En grote sportwedstrijden zoals die van de Rode Duivels of een bekerfinale moeten op een gewone tv-zender te zien zijn, niet enkel via een app. En ook het kernkabinet van de federale regering heeft belangrijke knopen doorgehakt. Zo komt er een berekening van de werktijd per jaar en niet meer per week. Bedrijven die seizoensgevoelig zijn, zoals het toerisme, de tuinbouw of de evenementensector, kunnen de werktijd zo anders indelen, zonder tijdelijke werkloosheid. Ook werknemers zelf kunnen hun werktijd anders indelen. En de vliegtax stijgt minder, 7 euro in plaats van 10 euro, voor vluchten langer dan 500 kilometer. Het is een drukke zaterdag op de Europese wegen door de vakantieuittocht. Vooral in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië is grote verkeersdrukte verwacht met mogelijk lange files. Mobiliteitsorganisaties VAB en Touring raden aan om mogelijk pas morgen te vertrekken. En ze waarschuwen ook voor zwaar onweer in de Alpen. De VS hebben nu al 7 nachten op rij Iran bestookt met raketten. Daarbij zijn gevechtsvliegtuigen, drones en oorlogsschepen ingezet. En opnieuw heeft Iran geantwoord met aanvallen op Amerikaanse basissen in de buurlanden. Er zijn ook 2 schepen gebombardeerd in de straat van Hormuz. En in Gent zijn de Gentse feesten gestart, maar het podium van Poli Poli bleef de eerste uren leeg, omdat het afgekeurd was. Het podium staat op het water, maar het bleek te zwaar. Er zijn gisteravond nog aanpassingen gebeurd en daarop is het vrijgegeven. De komende 8 avonden kunnen de concerten daar gewoon doorgaan. Afwisselend zon en wolken en heel misschien kans op een buitje, al zal het plaatselijk blijven, maximaal rond een graad of 26. Morgen nog iets frisser, dan 23 graden. Ook de komende week temperaturen vooraan de 20 graden.
1: En nu, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
2: Dit is Hit Riders. Your looks the evergreen. Met Mark Bridouet.
3: De enige echte.

Jawel, zet je speakers maar op extra en draai de volumeknop naar rechts, want we gaan weer terug in de tijd. De gitaar, de saxofoons en de onvergetelijke melodieën van toen. Je luistert naar jouw vertrouwde programma Hitwaarders, hier bij Radio Ludo, al even vertrouwd. We trapten dit tweede uur af met je reinste rock'n'roll door Johnny and His Hurricanes en de klassieke Red River Rock. En ik neem je ook voor dit tweede uur mee op een muzikale reis door de jaren 50 tot en met 90. Als je zin hebt, zing lekker mee en laat je maar eens lekker gaan. Van mij mag dat.

Enige echte king of rock'n'roll, de trendsetter van dit brandnieuwe geluid in de 50s, Elvis Presley en zijn Jailhouse Rock. Presley in de 50s bekend van hits als Heartbreak Hotel, Don't Be Cruel en Hound Dog. In Frankrijk voelde Johnny Hallyday zich niet te beroerd om dat ook op plaat te zetten. En dan denken jullie thuis, Hound Dog in het Frans? Nee, gewoon puur in het Engels.

Ja, ja, Johnny Hallyday zong toen nog af en toe in het Engels een letterlijke cover, een kopie van Hound Dog van Elvis Presley. Hallyday had toen nog een stevige concurrent in Richard Anthony. Die was meertalig opgevoed en sprak ook een aardig mondje Engels. En die dacht, wat Hallyday kan,

verhaal over Jimmy Mac, een jongen die veel te vroeg overlijdt, Martha Reeves en de Vandellas. Ik heb er mijn koffer bijgehaald, bijgesleurd, want die weegt al wat. Nee, niet mijn reiskoffer, hè. Ik blijf dit jaar thuis, ik heb geen reisplannen. Ik bedoel, ik heb er mijn koffer bijgehaald met minder bekende singles, maar dat is voor zometeen. Er is nog zo'n brok Temna Motown met Smokey Robinson and the Miracles.

Gulden geboren Rudolf Steitz, trad vaak op onder de schuilnaam Jay Bastos. Dit was een grote hit voor hem, Loop die Laf, met Nadine Michel Toch, Dans mes bras oublie ta peine, origineel op plaat gezet door Ginny Arnell, als Let Me Make You Smile Again. Als dat het zou kunnen, misschien lukt dat met deze zomerse plaat van ABBA.

opgenomen tijdens dezelfde opnamesessie voor het album Super Trooper, maar door de jongens van ABBA niet goed genoeg bevonden voor dat album, verscheen pas jaren later als verrassing op een compilatieplaat. Je hoorde liedzang van Frida en als begeleiding die typische Mexicaanse mariachi-trompetten, Put on a White Sombrero. Heb ik net geprobeerd, is geen gezichtje. Kortom, allez, laat liggen. Weg ermee en meteen voort met de orde van de dag. We zijn in Nederland aanbeland en daar pikken we deze topper mee van de groep Tencho. Yes.

Ja, ja, dat klopt. Was ooit een gouden hit voor Connie Francis, maar hier gezongen door de Britse comedienne Tracy Ullman. Die Where the Boys Are was een gigantische hit voor Connie. Ook deze keer geleverd door de man die haar al eerder aan de song Stupid Cupid hielp. Weet je wie ik bedoel? Juist, ja. Neil Sedaka.

Neil Sedaka O'Carroll. Die man kan het niet meer nazingen, een tijdje geleden van ons heen gegaan. Erg plots, want zelfs zijn entourage en zijn familie hadden dat niet meteen verwacht. Maar goed, Neil blijft bij ons dankzij zijn vele platen en de vele songs die ook anderen een hit opleverden, onder meer Helen Shapiro.

Als je denkt, het is veilig, ik kan doen wat ik wil. Het is toch pikdonker buiten. Niks van, je wordt in de gaten gehouden. Zong Bobby V, The Night Has a Thousand Eyes. Een liedje nu dat regelmatig opduikt in filmpjes op TikTok en dan nog eens geselecteerd door een stel jongeren die net zoals wij tuk zijn en blijven op deze song van Dion DiMucci.

Niet met zijn vaste groep Wellmans, want die hadden intussen de bijpaan aan Maarten gegeven. Nee, nee, Dian deed in de studio een beroep op de groep Well Vikings voor zijn turbo-hit Runaround Sue. En over turbo gesproken, dit was in Frankrijk een dijk van een hit. Een kei van een song, Claude François.

Glow Glow, een van zijn allerlaatste hits, die hij nog kon binnenrijven, voordat hij op een ja, wat domme manier aan zijn einde kwam, Alexandrie Alexandra. Ik ben ook aan het einde van mijn Latijn, voor vandaag dan toch. Morgen ben ik er opnieuw, dan van 10 tot 12, maar met een karvrachtmelodieën met een strikje. Benieuwd waar dat voor staat, dan moet je luisteren. Dat is en blijft de boodschap. Nog een fijne dag en graag tot morgen.

Omdat Radio Ludo graag met open kaart speelt en het reilen en zeilen van ons station graag met jou deelt, kan je ons voortaan nauwgezet volgen op Facebook. Zo kan je lezen en zien wat er op ons muzikaal menu staat en wat we de komende maanden allemaal van plan zijn. Doen dus, meld je snel aan bij Facebook en maak van Radio Ludo één grote gezellige familie.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is afgelopen nacht een persoon overleden in verdachte omstandigheden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Politie en parket geven voorlopig geen informatie. Volgens de Franstalige nieuwsite Sudinfo is het slachtoffer omgekomen bij een schietpartij in het drugsmilieu. In de Noorse stad Krokstadelva, op 50 kilometer ten westen van Oslo, heeft een enorme brand gewoed. Meer dan 100 huizen zijn in de vlammen opgegaan. Nu is het vuur grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag worden geblust, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond bij de explosie van een springtuig. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermannen zijn in het zuiden van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het een vroeger militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Geregeld wolken vandaag en het wordt niet warmer dan 24 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon. Opnieuw is het maximaal 24 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasseltsesteenweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëd Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëd Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is afgelopen nacht een persoon overleden in verdachte omstandigheden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Politie en parket geven voorlopig geen informatie. Volgens de Franstalige nieuwsite Sudinfo is het slachtoffer omgekomen bij een schietpartij in het drugsmilieu. In de Noorse stad Krokstadelva, op 50 kilometer ten westen van Oslo, heeft een enorme brand gewoed. Meer dan 100 huizen zijn in de vlammen opgegaan. Nu is het vuur grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag worden geblust, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond bij de explosie van een springtuig. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermannen zijn in het zuiden van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het een vroeger militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Geregeld wolken vandaag en het wordt niet warmer dan 24 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon. Opnieuw is het maximaal 24 graden.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De FOD Economie waarschuwt opnieuw voor malafide webwinkels die klanten lokken met aantrekkelijke aanbiedingen. Zo bestelde een vrouw uit Nieuwerkerken schoenen via de webshop Coco Fashion nadat ze de advertentie op Facebook had gezien. Ze betaalde €55, maar ontving haar bestelling nooit. Toen ze contact probeerde op te nemen, bleef het antwoord uit. Inmiddels is de website volledig verdwenen. Volgens de FOD Economie zien zulke webshops er vaak professioneel uit, maar verdwijnen ze snel nadat ze voldoende slachtoffers hebben gemaakt. Consumenten doen er goed aan de betrouwbaarheid van webshops en webwinkels vooraf te controleren. Vlaamse minister Hilde Krevits wil onderzoeken waarom steeds meer mensen zich in Nederland laten cremeren. Volgens haar zijn er vragen over de lagere tarieven en de regelgeving. Limburgse uitvaartondernemers reageren verrast op de term crematietoerisme. Ze benadrukken dat crematies over de grens al jarenlang op een respectvolle manier gebeuren en vaak gewoon praktischer zijn. Vooral voor gemeenten dicht bij de Nederlandse grens liggen crematoria zoals Weert en Echt dichterbij dan die van Hasselt of Lommel. Volgens de ondernemers zijn de prijsverschillen bovendien kleiner dan vaak wordt beweerd en worden nabestaanden altijd correct geïnformeerd. Vandaag vertoeven we in Limburg in gematigd warme luchtmassa's. Halverwege de namiddag zal het ongeveer 25 graden Celsius worden. Er komt een matige noordwestenwind staan. In de schaduw kan het dan ook wat fris aanvoelen. We krijgen een afwisseling van zon en stapelwolken. De kans is zeer groot dat we het overal in Limburg droog zullen houden. Er volgt een frisse nacht naar zondag. Op sommige plaatsen in de landelijke omgeving duikt de temperatuur beneden 10 graden Celsius.

0: Tu as toujours les yeux d'autrefois. Ne pleure pas, ne pleure pas. Nous resterons toujours près de toi. Nous resterons toujours près de toi.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Ja, er is altijd een halve in de buurt.
1: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
1: Dat is Alvo.
2: Ja, dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
3: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Giacomo zit moeder ziel alleen. Hij heeft hier op een beurs de hele dag vergaderd. En nu kijkt hij uit verveling

Hilton Barcelona. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn kloten. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Die altijd maar vooruit wil. Verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de Place Pigalle. Een halve ster, een krakend bed en de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorgen, in een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal en hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde, dat hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis, hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later, want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona, 10:00 in de ochtend. Hij zit in het ontbijt, ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier, terug naar huis. Het is een chaos in zijn hoofd, want dit hotel is het huis waar de heimwee woont.

is het huis waar de lijn mee loopt. Zie ze lopen hier, die man. Kleurloos tussen koud en warm. Met hun zwarte aktetassen, met hun ziel onder hun arm. In dit hotel regeert de leugen. Hier is de tederheid ontroond.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is afgelopen nacht een persoon overleden in verdachte omstandigheden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Politie en parket geven voorlopig geen informatie. Volgens de Franstalige nieuwsite Sudinfo is het slachtoffer omgekomen bij een schietpartij in het drugsmilieu. In de Noorse stad Krokstadelva, op 50 kilometer ten westen van Oslo, heeft een enorme brand gewoed. Meer dan 100 huizen zijn in de vlammen opgegaan. Nu is het vuur grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag worden geblust, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond bij de explosie van een springtuig. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermannen zijn in het zuiden van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het een vroeger militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Geregeld wolken vandaag en het wordt niet warmer dan 24 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon. Opnieuw is het maximaal 24 graden.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Na 5 jaar procederen hebben de eigenaars van de onbewoonbaar verklaarde appartementen van residentie Platanus in Sint-Ruiden, oftewel de Rotte Appartementen, eindelijk een belangrijke overwinning geboekt. De ondernemingsrechtbank oordeelt dat de promotor en de architect verantwoordelijk zijn voor de zware constructiefouten die het gebouw onbewoonbaar maakten. De gedupeerden krijgen samen meer dan 10 miljoen euro schadevergoeding toegewezen, mogelijk oplopend tot 12 miljoen euro met interesten. De bewoners reageren opgelucht na jaren van onzekerheid. Wel blijft het nog afwachten of de veroordeelde partijen in beroep gaan tegen het vonnis. Rock Herk heeft met succes voor het eerst een derde festivaldag georganiseerd. De nieuwe festivaldag Encore met Pommelie Thijs als headliner lokte 6000 dalende toeschouwers en was volledig uitverkocht. Hoewel de ticketverkoop trager op gang kwam dan verwacht, kijkt de organisatie tevreden terug. Ook optredens van onder meer Monza, Black Box Revelation en Young Yellow werden enthousiast onthaald. Volgens de organisatie is de kans dan ook erg groot dat Encore volgend jaar terugkeert. Daarmee lijkt Rock Herk definitief te evolueren naar een driedaags festival. Vandaag vertoeven we in Limburg in gematigd warme luchtmassa's. Halverwege de namiddag zal het ongeveer 25 graden Celsius worden. Er komt een matige noordwestenwind staan. In de schaduw kan het dan ook wat fris aanvoelen. We krijgen een afwisseling van zon en stapelwolken. De kans is zeer groot dat we het overal in Limburg droog zullen houden. Er volgt een frisse nacht naar zondag. Op sommige plaatsen in de landelijke omgeving duikt de temperatuur beneden 10 graden Celsius.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een halve in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Geniet van je dag, Ludo.
2: België moet tegen de zomer van volgend jaar een nieuw interfederaal hitte- en gezondheidsplan uitwerken. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Het plan moet alle bestuursniveaus en betrokken sectoren beter voorbereiden op de gezondheidsimpact van hittegolven. Nu heeft ons land al een ozon- en hitteplan dat voornamelijk is gericht op waarschuwing en communicatie. Het nieuwe plan moet uitgroeien tot een volwaardig paraatheidsplan met concrete maatregelen en draaiboeken. Het zal deel uitmaken van het toekomstige Nationaal Weerbaarheidsplan. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse Christendemocratische Partij, CDU-CSU, is vandaag afgetreden na een schandaal rond draagmoederschap. Spaan verzet zich met zijn partij allang tegen wetgeving rond draagmoederschap in Duitsland, maar kreeg onlangs met zijn partner wel zelf een kind via een draagmoeder in de VS. Veel leden van andere partijen, ook binnen de coalitie, verweten hem met twee maten te meten. Spaan was onder bondskanselier Angela Merkel nog minister van Volksgezondheid, onder meer tijdens de coronapandemie. Bij Oekraïense aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 gewonden. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. In Utrecht, in Nederland, is vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater de sprinklerinstallatie beginnen sproeien. Dat gebeurde gisteravond, voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade is zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem lange tijd aangestaan. Hoe dat kon, is nog onduidelijk. Bezoekers krijgen het geld voor hun tickets terug. Overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. Temperaturen tot 24 graden vandaag. Morgen eerst wolken en mogelijk wat lichte regen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.
0: Dit is Hit Riders.
1: Your looks the evergreens.
0: Met Mark Bridouet.
3: De enige echte.
1: Geniet van je dag, you know.
4: Hey. Hey.

Dag muziekliefhebbers, ik ga het heel plechtig zeggen. Het is vandaag 11 juli, Vlaanderenfeest. We herdenken de historische gulden sporenslag. Maar vandaag vieren we vooral de taal en de cultuur van onze contrijen. En hoe doe je dat beter dan met de allergrootste gouden ouwe van eigen bodem en daarbuiten uit de kast te halen? Ik dacht, laat ons beginnen met een jel in onze moerstaal. En jij kon je niet inhouden. Goed zo. Samen met Peter Koelewijn zongen we Kom van dat dak af. En nu komt het 11 juli of niet, maar we zijn vandaag toe aan, jawel, de 150ste aflevering van onze Hitwire. Dus hier bij Radio Ludo. Dankjewel Chris voor de tip. Dus je hebt het goed gehoord. We vieren vandaag de 150ste aflevering van Hitwire. Geniet er maar.

Heb je naar de tekst geluisterd? In de muziek zijn er veel racisten. Diegenen die ons dicteren welke muziek, instrumenten en zo oké zijn. Daar doet Raymond niet aan mee, wij ook niet. Ik ben de man van de vele muziekjes, zong van het Groene Woud. En dat zijn we hier bij Radio Ludo ook. En we gaan het de komende 2 uurtjes bewijzen.

was een vette hit in Frankrijk voor Charles Aznavour, die het als Et Pourtant op single uitbracht, meteen in Amerika opgepikt door Steve Lawrence en veel later in Vlaanderen nog eens overgedaan door Jimmy Frey, Yet I Know. Ik ga zo meteen mijn mentcollega nog eens laten kwelen op deze feestelijke dag, Amaryllis Temmerman dus, een Vlaming in hart en nieren, want zo goed als elke single die ze tot nu toe uitbracht, zong ze in het Nederlands. Maar eerst een ommetje via een jongen die toen hij nog piep was, platen uitbracht onder de naam Joske Harries. Later werd het Joe Harris, hier samen met zijn groep The Pink Umbrellas.

horen we altijd graag in onze hitwaardes van die geslaagde duetten. John Terraas samen met Amaryllis Timmerman, geef het maar toe. Dat het op tv klikt tussen ons, tussen Amaryllis en mij, dat heb je al kunnen zien in onze reeks Forever Young. Voor al haar collega's is Amaryllis een lieve dame, een soort engel. Ik ken haar soms als een doorgewinterde bengel, maar dat verhaal ga ik hier nu niet uit de doeken doen. We houden het voorlopig bij een engel, speciaal voor haar deze plaat.

wel zijn dat ze haar in de hemel missen. Ze loopt hier nog altijd rond. Heaven must be missing an angel, Tavares. Tegenwoordig fronst een mens al maar vaker de wenkbrauwen als je moet vaststellen hoeveel Engelse woorden er in onze moedertaal stiekem, ja, binnensluipen. Ik denk dat een rest jongeren niet eens meer de Nederlandse vorm kennen van de woorden die ze in het Engels uitkramen en zeggen dat onze voorouders zoveel moeite hebben moeten doen om een soort algemeen Nederlands op het getouw te krijgen. Ik zwijg erover. Hier zijn Sanne en Erik om dat glad te strijken.

Sanne en Erik, veel te mooi. Dat zijn vaak de meeste sprookjes. Maak dus maar van je leven een gewoon verhaal, dan zijn de ontgoochelingen achteraf ook veel kleiner. Qua liefde heeft Paul Enka nooit te klagen gehad, al is de man momenteel single, zijn liefdesverhalen hebben het niet tot een goed einde gebracht. Nochtans, als ik dit nummer hoor, had er veel meer kunnen inzitten.

aangekondigd, heb ik er maar een tweespan van gemaakt. Tweemaal Polenka. Na Love Me Warm and Tender, de Kiri Kiri Kiss Me. Samen met de Italiaanse zangeres Rita Pavone. Nog even wat Vlaams tussendoor op deze 11e juli. Dat is bijna een must, vind ik. Ik ben benieuwd of onze collega's van de andere zenders daar ook rekening mee houden. Hier is een dame die samen met mij hetzelfde geboortejaar deelt. Liliane Saint-Pierre.

Dit is dan Made in Belgium uit het Brusselse en omstreken The Cousins, Dang Dang. In 1966 trad de groep Them op in de legendarische club The Whiskey A Go Go. En ik weet nog dat ze het jaar voordien een single op de markt hadden gebracht die in die tijd op geen enkele 5 mocht ontbreken. Vandaag ook bij ons niet.

hoort de eerste groep Them, met voorop het talent van Van Morrison, die ook deze tijd bij elkaar schreef, Gloria. Het vreemde is dat het nummer aanvankelijk op de B-kant stond van de single. Dan moet ik snel kijken hoor, wat staat hier? Baby, Please Don't Go. De song stond ook op hun debuutalbum The Angry Young Them. Hier staat hij weer naast me, de koffer met erin een aantal zo goed als vergeten platen. Vandaag gaat mijn keuze uit naar twee Vlaamse producties, maar dat is voor zo meteen. Hier is eerst nog zo'n gouden Vlaamse klassieker, getekend Wigbert. MUZIEK

Herkende je ze nog? Of beter gezegd, herkende je ze nog? Komt terug Pascal Laurent in een productie van Roger Baate, die in de 80's zelf opnieuw aan de bak kwam als B. Rogers. Daarnet met zijn top 30 hit I Feel So Good. En of we ons goed voelen, berengoed zelfs, dat, ja, zo goed zelfs dat we ons gaan amuseren met de radio's. Bart Peters kreeg dit jaar van Radio 2 en Sabam for Culture tijdens de Eregalerij een Lifetime Achievement Award, en dat samen met Dana Winner. Proficiat nu al.

komische Ierse folkverpakking, Bart Peters, en de radio's I'm Into Folk. Wij niet, want ik hoor je daar net opmerken. Hé, Mark, waar blijft op deze Vlaamse feestdag de keizer van het Vlaamse lied? Hier komt hij met een hulde aan zijn grote held Elvis Presley.

0: op zekere dag naar Nashville om daar samen met de vaste backinggroep van Elvis de Jordanaires Goodbye Elvis op te nemen. Voor ons is het ook goodbye, voor even dan toch, want na het nieuws ben ik er terug met nog een uur Hitwaarders. Tot zometeen. Do you remember
1: when? Hitriders, muziek van toen voor oren van nu, met Mark Brulewet.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Geniet van je dag.
2: België moet tegen de zomer van volgend jaar een nieuw interfederaal hitte- en gezondheidsplan uitwerken. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Het plan moet alle bestuursniveaus en betrokken sectoren beter voorbereiden op de gezondheidsimpact van hittegolven. Nu heeft ons land al een ozon- en hitteplan dat voornamelijk is gericht op waarschuwing en communicatie. Het nieuwe plan moet uitgroeien tot een volwaardig paraatheidsplan met concrete maatregelen en draaiboeken. Het zal deel uitmaken van het toekomstige Nationaal Weerbaarheidsplan. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse Christendemocratische Partij, CDU-CSU, is vandaag afgetreden na een schandaal rond draagmoederschap. Spaan verzet zich met zijn partij allang tegen wetgeving rond draagmoederschap in Duitsland, maar kreeg onlangs met zijn partner wel zelf een kind via een draagmoeder in de VS. Veel leden van andere partijen, ook binnen de coalitie, verweten hem met twee maten te meten. Spaan was onder bondskanselier Angela Merkel nog minister van Volksgezondheid, onder meer tijdens de coronapandemie. Bij Oekraïense aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 gewonden. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. In Utrecht in Nederland is vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater de sprinklerinstallatie beginnen sproeien. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade is zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem lange tijd aangestaan. Hoe dat kon, is nog onduidelijk. Bezoekers krijgen het geld voor hun tickets terug. Overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. Temperaturen tot 24 graden vandaag. Morgen eerst wolken en mogelijk wat lichte regen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.
3: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
0: Dit is Hit Riders.
4: Your lips are evergreen.
0: Met Mark Bridouet.
5: De enige echte.

Dat is zo, c'est la vie, Chuck Berry. En we voelen ons op deze 11e juli nog altijd Vlaming van kop tot teen. Een groep die ervoor koos in het Engels te zingen, maar zo Vlaams was als wat. Ze komen, of beter gezegd kwamen, want intussen allang opgedoekt, uit Heist op den Berg, Octopus.

ontstaan uit de groep De Bast, waarvan de bekende tv-producer René Vlaaien ooit deel uitmaakte. Octopus met als bekendste lid Paul Michiels. Ontdekt, zal ik maar zeggen, door Sylvain Tak, die hun een platencontract aanbood en ook goed meteen voor een aantal hits, waaronder South of the Border. En in Vlaanderen wordt en werd er wel vaker in het Engels gezongen. Vraag dat maar aan Gary Hager.

Gert Verhagen, beter bekend als Gary Egger, intussen zo'n 63 lentes jong, draait al geruime tijd mee in de Vlaamse showbiz. Zo'n beetje de koning van de covers. Ja, toch hè? Zoals je daarnet kon horen in Cheat, Cheat. De 9e april was het 7 jaar geleden dat Paul Severs vrij onverwacht overleed nadat hij tijdens een fietstocht aan een hartaanval kreeg en uiteindelijk overleed in het Erasmus ziekenhuis in Anderlecht. Maar vergeten doen we Paul niet. Zeker niet hier, bij Radio Ludo.

daarnet al genoemd toen ik het had over de groep Octopus, Soul Sister, met erin naast Jan Leijers ook Paul Michiels. Paul, die kortelings 78 werd en me nog liet weten dat hij naarstig aan de slag blijft, maar alleen nog die dingen doet, zingt en op plaats zet waar hij veel goesting in heeft. Ik ga zo meteen nog eens recht staan, niet zozeer om de benen te strekken, maar ik wil nog eens op de rode knop van onze jukebox drukken, al was het maar uit nieuwsgierigheid wat dat ding ons te leveren heeft. Tot die tijd is hier zo'n Vlaamse schijf, althans made in Flanders, Brian met zijn versie van de Evergreen Poinciana.

grote hit, internationaal nog wel, de Waalse organist André Brasseur met zijn Early Bird. Dat was, als ik me niet vergis, de allereerste commerciële communicatiesatelliet, gelanceerd door de NASA de 6e april 1965. Was een grote verbetering op het gebied van wereldwijde telecommunicatie, zorgde voor betere en snellere telefoonverbindingen en het overbrengen van televisiebeelden. Deze mevrouw zullen we nooit vergeten, presenteerde samen met Willy Sommers de eerste editie van 10 om te zien voor VTM. Bea van der Maat.

nadat Bea van der Maat in 2022 te horen kreeg dat ze aan ALS leed en er geen verbetering zou optreden, besloot ze op 62-jarige leeftijd euthanasie in te roepen. Bea kennen we vooral als zangeres en boegbeeld van de groep One Ton Ton met als grootste hit het nummer I Lie and I Cheat. Het is niet voor niets 11 juli, deze jongen is Vlaamser dan Vlaams, maar koos als genre voor de country en dan hoor je in het Engels te kwelen. Robbie Long.

Je raadde wie dat was, of waren, jawel, Helmut Lotti en Lisa Delbo, met de klassieker Swinging on a Star, in 1944, voor het eerst op plaat gezet door Bing Crosby. Dat nummer dook op in de film Going My Way. Nadien vaak gecoverd, onder andere door Little Eva en Spooky and Sue. En dan is het nu tijd voor een heerlijke slow. Heb ik ooit in een kerk, je hoort het goed, in een kerk gedraaid toen ik naar aanleiding van de zevenjaarlijkse feesten in Hasselt een voordracht gaf met als thema Maria zingt en swingt. En zal ik je wat vertellen, al de aanwezigen zongen met graagte mee. Santa Maria van Bobby Prima.

goed voor platina, heel lekker beest, anno 1990, op plaat gezet door Isabelle A. Dat nummer is intussen meer dan 35 jaartjes oud. Die song werd onder andere geschreven door Peter Gillies, die vanaf 1999 tot en met 2025 ging schrijven voor de groep K3.

enige echte, of zoals ze tegenwoordig zeggen, the OG's, the originals, die na meer dan 40 optredens er definitief een einde aan hebben gemaakt, aan hun optredens moet ik zeggen, hun slotakkoord hebben gezongen, dat is beter. Christel, Karen en Kathleen. Maar het doek is nog niet gevallen, want de huidige versie van K3 gaat nog wel een tijdje door. Over originals gesproken, dat geldt ook voor deze versie van de Gentse groep The New Inspiration.

Inspiration, You Made a Fool of Me. Ik ben nog niet zo gek er eindeloos mee door te gaan. Dat zou trouwens te egocentrisch zijn, hè? Je moet hier aflossen met je collega's. Onze hitwaardestijd, die zit erop. Dat wel. Maar niet getreurd, morgen ben ik opnieuw aan de beurt. Dan op zijn zondags van 10 tot 12 in CS-dag. Muziek met een strikje, zoals dat heet. Maak je nog een fijne dag van en tot morgen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In de Schotse Highlands woedt al 4 dagen een brand in de Cairngorms, een nationaal park waar ook veel toeristen komen. Verschillende huizen, kampeerterreinen en ook een skistation zijn geëvacueerd. Op het moeilijk toegankelijke terrein zijn honderden brandweerlieden aan het werk. Blushelikopters halen water uit een nabijgelegen meer. Een beveiliger van de Duitse spoorwegen is zwaar gewond geraakt na een val uit een rijdende trein. Dat gebeurde bij een incident na een ticketcontrole. Een passagier zou de 2 beveiligers hebben beledigd, waarna een fysieke confrontatie ontstond. Daarbij viel de beveiliger tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De 36-jarige passagier is opgepakt. Tadej Pogačar heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Voor de Sloveen is het zijn 4e ritzege in deze Tour. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en haalde het op 38 seconden van zijn Mexicaanse ploegmaat Isaac Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel kwam na deze zware rit als 5e over de meet op 48 seconden. Evenepoel staat wel 3e in het algemeen klassement. Daar leidt Pogačar overtuigend en staat Jonas Vingegaard op 2. De Italiaan Kimi Antonelli start van op pole position voor de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette bij de kwalificaties de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De grote prijs van België start om 3 uur 's namiddags. Max Verstappen vertrekt van op de 2e plaats en Lando Norris vanaf 3. Na een nacht met wolken bij minstens 14 graden begint de zondag bewolkt. Het kan ook wat druppelen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In de Schotse Highlands woedt al 4 dagen een brand in de Cairngorms, een nationaal park waar ook veel toeristen komen. Verschillende huizen, kampeerterreinen en ook een skistation zijn geëvacueerd. Op het moeilijk toegankelijke terrein zijn honderden brandweerlieden aan het werk. Blushelikopters halen water uit een nabijgelegen meer. Een beveiliger van de Duitse spoorwegen is zwaar gewond geraakt na een val uit een rijdende trein. Dat gebeurde bij een incident na een ticketcontrole. Een passagier zou de 2 beveiligers hebben beledigd, waarna een fysieke confrontatie ontstond. Daarbij viel de beveiliger tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De 36-jarige passagier is opgepakt. Tadej Pogačar heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Voor de Sloveen is het zijn 4e ritzege in deze Tour. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en haalde het op 38 seconden van zijn Mexicaanse ploegmaat Isaac Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel kwam na deze zware rit als 5e over de meet op 48 seconden. Evenepoel staat wel 3e in het algemeen klassement. Daar leidt Pogačar overtuigend en staat Jonas Vingegaard op 2. De Italiaan Kimi Antonelli start van op pole position voor de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette bij de kwalificaties de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De grote prijs van België start om 3 uur 's namiddags. Max Verstappen vertrekt van op de 2e plaats en Lando Norris vanaf 3. Na een nacht met wolken bij minstens 14 graden begint de zondag bewolkt. Het kan ook wat druppelen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.

heb vannacht alweer van haar gedroomd. Ze nam me lachend bij de hand. Ze zei, daar ben ik weer. Maar toen ik wakker werd, drong de waarheid tot me door. Ze zei, ik kom niet meer. Diep in mijn hart wist ik het al.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.